een jaren. Staan op het jaar, die tijd om te bouwen, us op jou. Raag voor me in die vibe, gie op het zie homegrown. Jake generatie, us gewoon wat evolve. Veel op je oceanen in die landkaarten, die is op het zie homegrown.